0: noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. Dat liet hij weten aan Voetbal International. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Trump. En na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. Het aandeel Boeing steeg daarmee bijna 8% op de beurs. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
4: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. Dat liet hij weten aan Voetbal International. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Trump. En na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. Het aandeel Boeing steeg daarmee bijna 8% op de beurs.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: रात को जी, हाय रात को जी, बोले पपीहारा भेद खोले, तेरा मेरा मेरा तेरा हो भेद खोले, तेरा मेरा तेरा जी मैं का करूँ राम।
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. Dat liet hij weten aan Voetbal International. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Trump. En na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. Het aandeel Boeing steeg daarmee bijna 8% op de beurs.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van 50.000 euro als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

You are. Ujala Radio Headlines. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. En 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Donald Trump. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: the fool.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. En 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Donald Trump. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. En 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Donald Trump. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: are. Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

Net 6:30 geweest in de uitzending van Ujala Radio. Goedemorgen Nederland. Hartelijk welkom. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel heel hartelijk welkom. Op deze dinsdag 4 augustus 2026. Swagatam, Khushamdi, Namaskar, Sat Sri Akal. Eén minuut over 6:30. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten. En ook de mooie songs die ik weer voor u heb uitgekozen.

Richa Sharma, de met haar stem zelf van start gegaan uit een film was deze Rabba Gerkeri. En dat was Bebaki. Bebaki, ja. Oké, dan gaan we naar een beetje Little Jazzy style. Aja, Miri Jan. Molly en DJ Poeken.

Aja Miriam, beetje Jesse style song is dit. En deze Molly Dave had ooit in 2007, dacht ik, meegedaan toen met Sarigama. Ze zong goed, zeker weten. En nu nog steeds eigenlijk, hè. Maar ze zingt niet graag voor de Bollywood-industrie, heb ik gemerkt. Af en toe een liedje. En dan gaat ze weer haar eigen gang.

Wat een prachtig lied van Anki Tewari was dit toch ook weer. Toe hei kini. Maar brengt ons dus naar 14 minuten voor 7. Wij gaan dus nu naar de 90s en begin 2000-achtige songs. En ik wil u ook bedanken voor de appjes die ik tot nu toe heb binnengekregen. En ook u die nooit een appje stuurt, u kunt ook een appje sturen op 020-363-0808. En op dit moment, ja, geeft Weerplaza aan dat het geheel bewolkt is. Ja, ik zie nog geen echt zonnetje erdoor komen. En wel dat het 21 graden is al. Ja, in huis zal het dus wat warmer zijn. 26 misschien. Soms wel wat meer als je huis zodanig gelegen is dat je veel zon vangt. Als het wat koeler is bij in huis, dan is het wat minder. In elk geval laat ik snel gaan hier naartoe. Anders kom ik straks weer in geding met mijn volgende zoon. Al-Kaji samen met Kumar Sanwar, de film Bandhan.

Zo, wat een prachtig lied was dat ook weer hier bij Ojala Radio, hè. Lekkere swing zat erin uit de filmbanden van het jaar. Even kijken, dat was 98. Damse dam, damse hij dam. Alkaji en Kumar Sanu hebben we gehoord. En dan ga ik nu naar Sadhana Sargam. Ja, zij heeft deze gezongen uit de film Firteri Kahani Yaad Aaye. En dat is dit liedje waar we naartoe gaan. Tiridhar Parsarnam. Dankjewel allemaal voor de appjes die u me tot nu toe hebt gestuurd. Ga na de commercial break dan de namen erbij halen. Blijf afgestemd op your favorite radio station.

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए Ujala's Brasa Mela Fest Indoor Summer Edition Den Haag May Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes and Beats Brasa Fest Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Check voor meer informatie op brasafest.nl Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl Be there and feel the vibe.
1: Wacht even.
0: Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieters het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. Een 14-jarige Belgische jongen is maandag om het leven gekomen tijdens een zwemuitje met vrienden in een Franse steengroeve. Hij sprong van een metershoge klif het water in, maar verdween onder het wateroppervlak en kwam niet meer boven. Het uitje eindigde daarmee fataal. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritische

0: toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

Arisun, too soon. Hey, yeah, oh, soon. Mooiste soon. Ha, Chili Brasa Fest. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe mooiste soon, hega. Toe jaldiker. Toe draai nakker. Chili Gume, Chili Brasa Fest. Ha, Chili 100. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiss Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kiss WhatsApp nummer hè.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

alweer 9 minuten over 7 geworden. Hartelijk welkom voor degenen die de radio net hebben aangezet. Ojala Radio is het station waar u naar luistert en op afgestemd moet blijven. Ongeveer 21 graden geeft Weerplaza aan. In huis kan het wat warmer aanvoelen. En geeft de thermometer ook aan dat het warmer is. Maar dit is dus officieel. Het wordt vandaag in het hele land weer opnieuw zeer warm. Met temperaturen tussen de 29 en 34 graden. De warmte, de hitte, kan dus met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Dus let goed op je medemens. Maar het Nationaal Hitteplan van het RIVM, die is ook actief voor het hele land. Anyway, hartelijk welkom. Ook de mensen die me al appjes hebben gestuurd. Aasje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook altijd vroeg erbij, Wimla. Goedemorgen en ook de groeten aan je zus en je zwager, Ine en Paul. Mijn matchmaker daar in Amstelveen is ook altijd weer lekker gezellig bezig. En ook zus Lina, hartelijk dank voor je vele kleine emotjes wat je stuurt. Ria Kalu, hartelijk dank ook voor je appje. Lekker genieten, hè? En ook Raveen, fijne werkdag ook voor jou toegewenst. En Lachmanji, je bent ook alweer op de been. Altijd weer als laatste stuurt u nog een goede nacht app. En daarna vroegsmorgens weer de appjes van u. Hartelijk dank allemaal. En wij gaan nu weer naar de andere songs die ik weer heb uitgekozen. Te beginnen met... Hier, waar is mijn liedje? Oh ja, we gaan met deze beginnen. Dit is dan wel de geremixte versie uit... Hey Giovanni to Ishkahuna.

Zo, dat was weer een lekker enerverend uptempo song die we hier hebben gehad. En een cocktail 2 hebben we ook deze die we altijd weer te horen kregen, hè? Jeptelijk. Dus dan gaan we weer een naadje.

Chuptelijk. Ja, wat een heerlijke song ook weer allemaal hier bij Ojala Radio. En zo gaan we dan ook lekker verder. Ook deze van Alexandra Joy is een hele mooie. Ishq Abhi Baki, hè.

Listen Beekeraar, hè, ja. En dan krijg je ook nog een van de nieuwere songs hier bij Ojala Radio te horen. En het is uit de film Terrayar Hume. Mijn deeltje Kodia, Nekasa Zies.

Ja, die lach van hem, dan weet ik meteen van dat is Nagaja's is. Je hoort het meteen eruit. Uit de film Romeo heb ik deze Ishka Fever van Arijit Singh voor u erbij gehaald. Geniet ervan.

0: Blijft een heerlijk nummer, hè? Rategay, zo baartegay, bij Vishal Dutlani en Aziz Kaur.
1: Ujala Radio, Dujana is toch mijn favoriete radiostation.
0: Geworden nu voor de nieuwtjes, maar laat ik eerst even gaan naar wat appjes die ik binnen heb gekregen. Alice, dankjewel voor je appje, ook van jou een hele mooie dag. Paris en Gerda Moerli, geniet ook ervan. En ook aan die Jessie, dankjewel. En de groeten ook aan Naima, Naida en Zohara. Oké, dan alle kranten die beginnen dus met die grote brand hier in Limburg. Alle kranten koppen daarmee als eerste. Maar dan ga ik toch niet meteen daarmee beginnen, want je hebt al genoeg nieuwtjes daarover te horen. Strakjes misschien. Ik begin hiermee. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen die stijgt flink. Toch levert dat niet meteen meer nieuwe woningen op. Personeelstekorten, hoge bouwkosten en stikstofproblemen zetten de bouw behoorlijk in de weg. En dat blijkt uit een rapport van ING Research. Meer vergunningen betekent dus niet automatisch meer woningen, zegt Maurice van Zanten namens ING Research. En tussen vergunningen en sleuteloverdracht zit vaak ruim 2 jaar. Een woning moet eerst nog worden gebouwd. Bovendien kunnen projecten extra vertraging oplopen doordat woningen nog niet verkocht zijn, plannen wijzigen of een nieuwe vergunning daarvoor nodig is. En volgens Van Zanten kan de nieuwbouwverkoop tegenwoordig iets langer duren, omdat de voorkeur uitgaat naar bestaande woningen. De verkoopgolf van voormalige huurwoningen vergrootte dat aanbod. Bestaande bouw is dus stabieler dan nieuwbouw. Niet alleen kun je er binnen een paar maanden intrekken, je kunt daardoor ook je huidige woning sneller verkopen. Zo, dan gaan we naar dit nieuws. Naar schatting. Even kijken als ik goed begin. Laat ik hiermee eerst beginnen. Honderden alleenreizende minderjarige migranten zitten vast in de Spaanse exclave Ceuta. En dat is dus in Noord-Afrika. Velen zijn getraumatiseerd nadat ze familieleden in de Middellandse Zee zagen verdrinken, terwijl tienduizenden het Spaanse grondgebied probeerden te bereiken op zoek naar betere kansen in de EU. Naar schatting zo'n 3000 tot 5000 migranten van de ongeveer 60.000 die donderdag in Ceuta aankwamen op het Spaanse grondgebied die zijn gebleven. Ze wisten uitzetting door de Spaanse diensten te ontkomen. Meer dan 800 van hen zijn alleenreizende minderjarigen. Een aantal van hen zegt getraumatiseerd te zijn door de ellendige oversteek. Zo vertelde een tienermeisje dat ze haar moeder tijdens de tocht uit het zicht verloor en dat ze de Spaanse politie het lichaam van haar broertje uit zee zag halen. Nu leeft ze op straat in Ceuta en net als zoveel andere honderden minderjarigen. Dat is wel erg. Ze proberen een beter leven ergens te gaan zoeken. En dan krijg je dit. Je raakt er inderdaad getraumatiseerd van als ik het al lees, doet dat pijn. En even kijken wat we nog meer aan nieuws hebben. Laat ik hier naartoe gaan. 17 minuten vertraging. Nu denk je van, alweer een probleem. Nou, het was volgens luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines voldoende om een vliegtuigmonteur te ontslaan. De man stapte naar de rechter en kreeg daar gelijk. De opbrengst, een schadevergoeding van omgerekend €24.000. De zaak draait om een telefonisch incident dat zich kort voor het vertrek van een toestel van de luchtvaartmaatschappij voordeed. De betrokken monteur besloot een computersysteem van het vliegtuig opnieuw op te starten nadat hij een technisch probleem had geconstateerd. Als gevolg daarvan kon het toestel dus pas 17 minuten later dan gepland te vertrekken. Singapore Airlines stelde dat de medewerker niet de juiste procedures had gevolgd en besloot hem dus te ontslaan. Maar daar liet de man het niet bij zitten. Hij vond namelijk dat hij veilig had gehandeld en besloot daarom de zaak voor de rechter te brengen. En die gaf de monteur gelijk en kende een schadevergoeding van omgerekend 24.000 euro dus. Hè? Ja, zo kan het allemaal ook wel gaan. En denk je dat je voor de veiligheid van de mensen bezig bent en dan vindt men van ja, je hebt niet goed gehandeld. Ach ja, zo gaat het in de wereld. Hè? Maar goed, die man heeft dus zijn gelijk gekregen en dat is alleen maar goed nieuws.

Ja, dat zijn van die prachtige liedjes die altijd mooi blijven, nietwaar? En dan even kijken wat voor nieuws we nog meer hebben. Laat ik eerst hier naartoe gaan. Een zwempartijtje met vrienden is afgelopen maandag fataal afgelopen. Een 14-jarige Belgische jongen die sprong van een meters hoge klif het water in, maar kwam niet meer naar boven. Het drama gebeurde in het Franse Jumont en dat is net over de Belgische grens. De jongeren waren gaan zwemmen bij een oude steengroeve en volgens de Franse regionale krant La Voix du Nord nam het slachtoffer een duik in een gedeelte van het water buiten de bewaakte zwemzone, waar zwemmen dus uitdrukkelijk verboden is. De jongen kwam diep onder het wateroppervlak vast te zitten en de vrienden die probeerden de tiener nog wanhopig te redden, maar hun pogingen leverden niets op. Duikers moesten eraan te pas komen van de brandweer, wisten andere tiener te lokaliseren en wisten dus de tiener te lokaliseren en uit het water te halen met. Maar alle hulp die kwam dus te laat. Als je zo lang al onder water bent voordat de brandweer en de duikers er zijn, dan gaat er wat tijd in zitten. Zolang je adem inhouden gaat moeilijk. Jammer. Ik zeg het ook zo vaak. Ga niet zomaar ergens in springen, in zwemmen. Als er staat verboden niet daar in het water te springen, doe dat dan alsjeblieft niet. Want zo zie je maar wat er kan gebeuren. Straks ga ik je ook nog vertellen over Mamdani. Ik had je al een keertje over hem verteld wie hij is. Dat ga ik je nog eens vertellen. Maar eerst nog dit nieuwtje. Want Zeeman, dan heb ik het echt over de winkel en ik maak er geen reclame voor. Zeeman heeft per 1 augustus een nieuwe topman. En hem wacht dus direct een stevige uitdaging. De textieldiscounter maakt al 2 jaar verlies, sluit de komende jaren tientallen winkels en ziet de concurrentie van Chinese prijsvechters verder toenemen. Ja, wat zou hij daaraan moeten doen? Zeeman kampt met een aantal problemen. Zo leidt het al 2 jaar op rij verlies. De omzet steeg vorig jaar nog wel, maar vooral in Nederland en België. En in Frankrijk en in Duitsland daalde de omzet juist. Ja, daar was het juist veel minder. En dat zijn tegelijk de landen waar de retailer de laatste jaren, net als in Spanje, fors uitbreidde. En daar ging het juist omlaag allemaal. Zeeman klaagt dus over ultralage prijzen en agressieve advertentiecampagnes van Chinese webshops, waarmee de winkel nu mee moet concurreren. Het heeft zelf ook een webshop, maar deze levert slechts 1% van de omzet. Klanten kopen dus het liefst in fysieke winkels, wat Zeeman betreft dan. En toch sluit Zeeman om kosten te besparen tot en met 2028 ongeveer 150 winkels. En de keten trekt zich volledig terug uit Portugal en Oostenrijk en krimpt fors in Duitsland. Nou, dat is voor die plekken dan jammer. Wij hebben ze hier nog wel. Maar ik kan wel zeggen dat de kwaliteit ook een stuk minder is geworden met bepaalde dingen. Ik had het een jaartje of 2, 3 geleden ook nog. Ging je een panty kopen. Nou, heb je een normale maat wat je altijd koopt. Maar dit keer, je ging er nauwelijks in. Het leek wel voor kinderen gemaakt te zijn. Dan moest ik een grotere maat nemen. Ik zeg, hè, ben ik zo groot geworden? De meisjes moesten er zelf om lachen. Dat dus kan gebeuren allemaal. Maar ja, zo is dat nou eenmaal. Anyway, we gaan weer even terug naar de muziek.

Dat is weer een van die geweldige songs van een tijdje. Voilà, uit Cocktail 2. En even kijken, waar is mijn muziekje nu gebleven? Ja, dat gaat allemaal zo snel. Moet ik weer even scrollen naar die kant toe. Oké, ik heb hem hier zo, ja. Nou, ik zei al dat ik iets over Mamdani heb nog voor je. En dat betreft dit. Democraten in de Amerikaanse staat Michigan, die mogen vandaag naar de stembus voor een spannende voorverkiezing om een senaatzetel. En in de staat, met de grootste Arabische gemeenschap van het land, laait een bekend strijdpunt op tussen twee kandidaten. De Amerikaanse steun aan Israël. En zittend congres, Haley Stevens, uitgesproken voorstander van de Israëlische zaak, neemt het op tegen voormalig arts Abdul El Sayed, zoon van de Egyptische migranten. En met de tussentijdse verkiezingen in november voor de deur is de uitslag een belangrijke test voor de Democratische Partij, die nog altijd op zoek is naar een nieuw verhaal. Stevens profileert zich als de stem van de middenklasse. Zij behoort tot de gematigde flank van de Democratische Partij en voert campagne op kostenverlaging, het beschermen van de lokale auto-industrie en het verzet tegen Trump. In 2026 stemde ze als congreslid tegen een amendement om een einde te maken aan de jaarlijkse $3.3 miljard aan Amerikaanse militaire steun aan Israël. El Sayed, die met een populistische campagne de progressieve socialistische flank van de partij aanspreekt, is een uitgesproken Israël-criticus. Hij vindt dat de VS moet stoppen met het bewapenen van Israël en dat die miljarden naar huisvesting en sociale zekerheid moeten gaan. Dus de centjes moeten naar die dingen gaan. Nou ja, dat is allemaal mooi en wel. Maar dat wordt toch wel allemaal anders. Want hij wordt ook wel de Mamdani van Michigan genoemd. Hij strijdt er dus heel krachtig voor dat alles wordt gedaan zoals hij wil. En eerlijkheid staat voorop. Ik moet zeggen dat Mamdani zijn uiterste best doet om daar in Amerika echt zichzelf staande te houden. Het lukt hem ook wel, maar het is nu wel wat rustiger geworden. Hij geeft ook wel zo'n grote mond op als Trump zelf. En ik had je misschien al verteld, of misschien heb je het niet gehoord. Zo moet ik het zeggen, misschien heb je het niet gehoord, maar Mamdani van New York dus, die is de zoon van Mira Nair. En Mira Nair is een Indiaanse regisseur en producent. Ze is de oprichter van het productiebedrijf Mirabai Films en staat bekend om haar films van en documentaires die zich focussen op de culturele en socio-economische aspecten van de Indiase samenleving. Ze maakt de naam met Monsoon Wedding. Ze heeft daarvoor een Gouden Leeuw gekregen. En even kijken, ze heeft ook, we kennen het allemaal, tenminste de ouderen onder ons kennen die film ook wel met Denzel Washington. Mississippi Masala, Monsoon Wedding heb ik je net al genoemd. The Namesake, Salaam Bombay, als ik die dingen noem dan ken je het zeker. Kama Sutra, Tale of Love. En zo kunnen we wel doorgaan. Ze heeft echt naam gemaakt daarmee, dus hij is dus de zoon van. Zohran Mamdani is dus de zoon van Mira Nair. Nou ja, we kunnen alleen maar hopen dat ook hij haar naam groot zal houden. We gaan even door met de muziek. En straks gaan we weer even naar een van de jaren 70.

Ja, ja, ja. En dan heb ik wel nu een liedje hier zo. Het is iets te lang, maar goed. We gaan het toch maar zetten erin, want geen tijd nu om een andere op te zoeken. En straks na de commercial break, dan heb ik nog aardig wat appjes om met u door te nemen. Dus blijf afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio.

Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay, and many, many more. Raza Fest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts, best DJs and dance groupen, Naj Nation, DLC Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid and MC Ray, Stage Presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha.

0: Bullet Rally, tussen toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jaldi Kermausi, Chili Gume, Chili Brazzafest, H100 Chili Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja. Soon, soon, soon, soon, soon. To Moise, soon. Chali Brasa Fest. Brasa Fest. Yes, yes, yes. Chali Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinaker. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldikerna. Ha, ha, bolila toch? Toe Jeldiker. Chali Ghume, Chali Brasa Fest.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Van een ochtendspits is geen sprake door de zomervakantie. Wel staat er een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 minuten op onthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de A7 Horen-Heerenveen. Die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en het verkeer kan het beste omrijden via de Noordoostpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toe Jan het toch. Toe Jan het toch. Abujan Radio. Sabse barakawala.

inderdaad, het brengt ons naar 11 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. En in de tussentijd heb ik aardig wat appjes binnengekregen en ook nog weer beantwoord. Hartelijk dank allemaal daarvoor. Ik ga nu een aantal namen erbij halen. Kees, hartelijk dank voor je appje. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. En als ik me niet vergis, ga je binnenkort ook lekker met vakantie daar, hè? Sadeesje, ook een hele mooie werkdag aan jou. Yvonne Doulen, dankjewel ook voor je appje. En Shanta, ook een fijne werkdag voor jou. Hartelijk dank ook voor de appjes. Mila, mooie dag ook. En zeker ook voor Andrew en Chitra daar in Maarsenbroek. Lien in Veldhoven, allen een hele fijne dag toegewenst. Ook Margriet en Waldo daar in Zwaag, wens ik een mooie dag toe. Hi Haji Abdul Wahab Dennis, dankjewel. Ook Roos wens ik een mooie dag toe. Doe het rustig aan met dit weer allemaal. Ja, niet gaan springen en zo, maar wel voldoende drinken en je goed insmeren. Dat is belangrijk. Niet waar, Raj? Dankjewel voor jouw appje ook. Ook Kieren en Ankel gaan daar in Hoofddorp, wens ik een mooie dag toe. En ja, Paris en Gerda Moeli, je vertelde me daarnet dat er bij jou 2-jarigen zijn. Onze Nestor hier. Ja, toch? Dankjewel. Een fijne dag toegewenst met uw dochter Sunita. En kleindochter Angena. Die vandaag een jaartje jonger zijn geworden. Dus hè, een mooie dag aan beide toegewenst. En even kijken. Ja, daar heb ik al de appjes gehad. Eentje heb ik dus achtergehouden. Maar dat komt straks wel na de... Nee, deze moet ik hebben. Na mijn jaren 80 zo.

आशाओं के सावन में बाय मोहम्मद रफी एंड लता जी आउट ऑफ द फिल्म आशा गहाल्ड was de Asha van 1980. Er is ook eentje waarbij van de jaren 60, eind 50er jaren 60 was er ook nog eentje. Maar deze is dus van de jaren 80 geweest. Anyway, dankjewel allemaal nog meer voor de appjes. Ook Nirmala wens ik een hele mooie vakantie toe. En je zit lekker in België te genieten. Altijd weer leuk toeven daar. Alles goed daar. Ja, de Belgen die praten anders, hè. Maar goed, ook Sarah en Ashwin uit Den Haag, die luisteren mee. En zeer zeker ook hun kleine spruit. En dat is Sophia Bella. En Sophia Bella is lekker ook aan het genieten van Ojala Radio en wil haar favoriete song horen hier. Nou, dat kan bij deze. Want die heb ik ook weer voor je in de player staan, hoor, schat. Sophia Bella, je gaat nou lekker meezingen hiermee. Ik heb alleen de vernieuwde versie gezet. En dat is van Nick Jonas en King, Tumaan.

Veel te kort, hè, doe maar, Mary Jane. Ja, wat een heerlijk liedje is dat ook weer. Hebben we gehoord hier bij Ojala Radio, hè. En wat heb ik allemaal nog meer voor je klaarstaan? Ja, want ik heb deze ook voor je. Ach, ik vind ze allemaal leuk om als eerste voor je. Nou, weet je wat, we gaan eerst even wat rustigs afdraaien. En dat is deze uit Awarapen 2 van Faisal Ali Khan. Abhijao.

Alpi Jao, ja, bij Faisal Ali Khan uit Avara Punt 2. En je hoort wel vaker die andere, de titeltrack van Arijit Singh hier bij Ojala Radio. Maar straks zal het ook wel komen. En als je dit zo hoort, dan denk ik dat je het liedje ook wel kent, hè? Abhi Ja. Er zijn veel, veel titels hier meegemaakt. Liedjes hier meegemaakt. Lucky Ali en Sunidhi Chauhan uit Surr.

Voor die Dhamaka songs, hè? Sunidhi Chauhan en zoveel rustige easy listenings heeft ze niet op haar naam staan. Maar ze heeft een goede stem. Dat wel, om deze liedjes toch wel te zingen. Abhija was dat. Uit de film Soor. En het was ook een hele goede film. The Melody of Life, ja. En dan gaan we naar die nieuwe film By Terra Star, hè. Waarin Raghav Joyal inspeelt samen met een ene Nikita. Of Niharika is dat. Ja. En dit liedje is dan ook hartstikke leuk. Van een tijdje geleden in een trendy outfitje gestoken voor deze film.

José Tune, dit was de 2.0 song eruit. En ook Gisela wens ik een hele mooie dag toe. Fijn dat je ook afgestemd bent op Ujala Radio. Ook al ben je aan het werk, je kunt ook lekker meeluisteren. En dat doet me goed als je me dan een appje stuurt om me dat door te geven. Arit hori garmi ya to nahi hai na. Het se zyada garm hai yahan halang mein. Dus geniet er met volle teugen van. Uit de film Dhamaal 4.

sommige liedjes zou je graag willen dat het wat langer is, hè? Die Welcome to the Jungle, Ocha Lamba Kutte Forever, zou je dat zeker wel willen. Maar laten we even wat rustigs erbij halen voor de mensen die het al te warm hebben. Veel drinken, hè? En je goed insmeren, ook al blijf je binnen. Sommige mensen worden al bruin alleen maar door te kijken naar de zon van binnenuit. Uit de film Jova. Mohammed Irfan en Bhanu Pratap.

Palakstam niet haar naam niet eens genoemd, maar zij heeft dus de female zanggedeelte op haar genomen. En samen met Mohammed Irfan heeft ze dit dus gezongen. En Bhanu Pratap is degene die dit liedje heeft gecomponeerd. Muziek voor heeft gemaakt ook. Nog even wat rustigs erbij. Teri

Zo, en dan gaan we even richting het weer. Nu op dit moment geeft Weerplaza aan dat het 22 graden is. Wordt opnieuw een warme dag, niet waar? Hittegolf blijft dus nog aanhouden. Dus vanmorgen hadden we wat afwisseling met de zonnige periode en wolkenvelden. Maar goed, daarbij is er ook hier en daar een bui gevallen in het noordoosten. Vanmiddag liggen de maxima tussen de 29 en 34 graden bij een meest matige zuidwestelijke wind. En later vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten nieuwe regen- en onweersbuien over het land. Dat hebben we even wel nodig hoor. En hierbij is de kans op windstoten tot wel 75 km per uur ook aanwezig. Voor vanavond en vannacht blijven de wolkenvelden en de opklaringen elkaar afwisselen. Maar blijft het vooral langs de oostgrens kans op een bui of een onweersbui bestaan. En vanmorgen hebben we opnieuw een lekkere dag. Wel iets minder warm, maar wat heet minder warm? 28 graden, dat is ook wel heerlijk zo, toch? Anyway, ik ga u groeten en u een hele fijne dag verder toewensen. Blijf afgestemd op het Jalo Radio. Zometeen neemt Nisha het roer over en gaat zij u aangenaam bezighouden met de Anmol Moortio. Dus ik zou zeggen graag tot morgen. Signing off voor het Jalo Radio. RJ, Shobdin ik Mubarak Din. Namaskar. Allah Hafiz Gate Gungunate Ormuskurate Renga. Tot morgenochtend om 6:30.

Arre, soon. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regeliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533 of stuur een WhatsApp.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, from India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: अरे अरे अरे अरे सुन सुन सुन भाऊजी सुन चली ब्रासा फेस फास 1 इज volledig uitverkocht en sold out dus heb je nog geen tickets तो भैया से बोल ना भैया से बोल भाऊजी तू मांगे जाए ब्रासा फेस दन इज दिस द चांस ऑन द अर्ली बर्ड टिकट्स इन फास 2 टू स्कोर भाऊजी सुन तू वक्ती नकर तू देर नकर वंट इन द फॉलोइंग फास गान द टिकट प्राइस ओमहोग तू जल्दी कर भाऊजी भैया से बोल ना चली घूमे चली ब्रासा फेस Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits, maar het begint iets drukker te worden. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech. En daarom doe je er 10 minuten langer over. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 15 minuten extra door een ongeluk. De A58 richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoogstad. Hoezanna Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers, 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge.
3: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Netra, Umer en Squad met Umer, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek, Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance shows, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwaki Nat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermausi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
5: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Oekraïense droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam, met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din आप हमसे बात कर सकते हैं।

Chili, chili, chili, chili. Brasa Fest, too soon. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. En heb jij nog geen tickets? Toen ik tickets nagega. Toen tickets nagerid lewarde. Al toen wacht ik erin. Of zoals ik wat hega. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika. Jalik Hume. Jalik Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

QR. Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten in de file. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Dan nog de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum West en Moergestel vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk. Reken hier op 5 minuten vertraging. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieters het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kisar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
2: Kaha jate ho ruk jao, tumhe meri kasam dekho.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, Mehu Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
11: Rani Bechari.
1: अरे रानी रानी सुन तू ना जा ना जा सुते अभी वंद राजा से बोल हाँ जल्दी चल ब्रासा फेस चली ब्रासा फेस राजा से बोल और राजा से बोल कि जल्दी से टिकट खरीद ले फाज़ 1 इज volledig uitverkocht sold out heb jij nog geen tickets dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren wacht niet te lang want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog toe jaldiker Rani Jaldikar, Raja se bolna. Chali ghume, chali Brasa Fest. Ha, 100 tujhe ye Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Andra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

are. Mijn naam is Rijn Baarpant van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ooh, Jalan Radio. Hamaru Jalan Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

met Kirin Kitaar. Miss Ange, B-Tune, Steve. Dimes met Avid, Hans en Anupa. The Legends met Nizam, Ibo en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj. Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. S-Clusus met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshan.

0: and Dansgroepen, Naj Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londwan Kinaj, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De natuurbrand bij Athene is grotendeels onder controle. Toch zijn honderden brandweerlieden vandaag nog bezig met blussen. Het vuur heeft ruim 13.000 hectare getroffen. Door harde wind kon de brand zich snel verspreiden. Bij de bestrijding kwamen zondag 2 mensen om het leven toen 2 blushelikopters tegen elkaar botsten. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. En Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. In de Oekraïnse stad Sumy kwamen 2 kinderen en een oudere vrouw om het leven door een Russische drone. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो groei met je business of next level gaan उजाला रेडियो brengt je daar mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden Tu mangi hilave, ha? Tu mangi hilave tu chali brasa fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Ham tussen bullet regelie toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, toe behouder nakker. Draai nakker, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldiker, chali gomina, chali hilave, chali brasa fest. 100 Tujaiye Brazafest, toch? Bestel nu via www.brazafest.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk doe je er 10 minuten langer over. Dan nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Er ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapeel. Dan nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Venray rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en tropisch warm, de wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. You are.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk duurt je er 10 minuten langer over. Dan nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Er ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapeel. Dan nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Venray rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen. De natuurbrand bij Athene is grotendeels onder controle. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karmans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag. En Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: our personnel.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Tanken in België wordt vanaf morgen een stuk goedkoper. De prijs van euro 95 daalt daar met ruim 9 cent naar 1,87 euro per liter. In Nederland daalt de adviesprijs ruim 2 cent naar 2,60 euro. Daarmee is benzine in België ruim 70 cent per liter goedkoper. Ook diesel wordt er bijna 8 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio meer. Top Hijia. Naar 020 363 0808. Raad door dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham, Aap se Baatkeringer. 020 363 0808. Ujala Radio Key, WhatsApp nummer her.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

कान खोल के सुन, तू मोई से सुन, हाँ सुनना। Chili Brasa Fest, fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets, dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Or manga hojaga, dus toen na wacht ik er. Esuga, toen na wacht ik er. Toen jaldike, Chili Gume, Chili Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles op de A1 richting Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid, 5 tot 10 minuten extra. En op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar heb je 15 minuten vertraging. Een file op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 15 minuten langer over. We sluiten af met een wegafsluiting, de N264 richting Gennep. Daar ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapil. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nederland. You are wherever you are.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza and lounge.
3: Let's go.
2: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange,

0: Exclusive met Sanjay Randhi, D-Wax Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sanier, Fardin en Vinay. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jay-Z Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, soon, wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermausi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazzafest.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Het RIVM waarschuwt voor smog in Flevoland en delen van Friesland. Ook in Midden-Nederland kan lokaal smog door ozon voorkomen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Vooral aan het eind van de middag en de vroege avond is de lucht het meest vervuild. De smog verdwijnt later door schonere lucht. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Yo, Arisun, too soon. Hey, jij ook. Soon. Mooi seizoen. Ha, Chili Brasa Fest. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To mooi seizoen, Hega. To Jeldiker. To Draai Nakker. Chili Gume, Chili Brasa Fest. Ha, Chili 100. Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl.

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment staat er 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Best-West en Bokstel staat een auto in brand. En hierdoor zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is hier 25 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want er wordt door de Duitse douane gecontroleerd aan de grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. Dan een ongeluk net voor de Heijenoordtunnel op de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam, veroorzaakt 30 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En dan nog meer Duitse grenscontroles op de A76, bijvoorbeeld richting Aken. Vanaf knooppunt Koenderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brazaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dinper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke was mee, hem sun nikujar hai sunyaar.

You are Ujala Radio Headlines. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst een mogelijk explosief in een geparkeerde auto. Het RIVM waarschuwt voor smog in Flevoland en delen van Friesland. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Dat zei hij bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. En bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 20 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. De files met meer vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Bokstel een half uur oponthoud. Er staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten. De A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaais aap de sakte hè. 15 vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van bijna 1000 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 3800. Het epicentrum ligt in het noordoosten van het land. De uitbraak wordt veroorzaakt door een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+ तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch, Aja. Zoen, zoen, zoen, zoen, zoen. Toe mooi seizoen. Chili Brassafest. Brassafest. Yes, yes, yes. Chili Brassafest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker. Toe Wachtinakker. Wacht niet te lang. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na. Ha. Ha bolila toch? Toe Jeldiker. Chili Gume, Chili Brassafest. Brassafest. Bestel nu via www.brassafest.nl.

You are. Ujala Radio Headlines. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van 1000 naar ruim 1700. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst een mogelijk explosief in een geparkeerde auto. En premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Dat zei hij bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en tropisch warm, de wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood, rag and rhythm ke saath, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozen ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshan.

to the Ear. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is

0: fases 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jaldi Kermousi, Chili Gume, Chili Brazzaves, H100 Chili Brazzaves. Bestel nu via www.brazzaves.nl. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin uit Geesteren heeft binnen 24 uur €6.000 opgeleverd. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto nadat hun auto eind juli in brand werd gestoken. De politie gaat uit van brandstichting. Het gezin kreeg eerder al te maken met vernielingen en een dreigbrief. Er is nog niemand aangehouden. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. En de melding over een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum blijkt loos alarm. De explosieve opruimingsdienst onderzocht vanochtend een verdachte bestelwagen met buitenlands kenteken. Daaruit werden enkele dozen gehaald en onderzocht. Vanmiddag meldde de politie dat het om loos alarm ging. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
4: अरे अरे अरे सुन सुन सुन भाऊजी सुन चली ब्रासा फेस फास 1 इज volledig uitverkocht en sold out dus heb je nog geen tickets तो भैया से बोल ना भैया से बोल भाऊजी तू मांगे जाए ब्रासा फेस दैन इज दिस दी कांस ऑन द अर्ली बर्ड टिकट्स इन फास 2 टू स्कोर भाऊजी सुन तू वक्त ही ना कर तू देर ना कर want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog तू जल्दी कर भाऊजी भैया से बोल ना चली घूमे चली ब्रासा फेस Brazzaves. Bestel nu via www.brazzaves.nl.

0: चलेंदे चलेंदे
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en tropisch warm, de wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, het zijn de mooie momenten hier zo bij Ujala Radio vandaag. De heerlijkste Ghana en de beste hits, daar word je toch blij van. Ja, ik zou zeggen, doe wat jou echt blij maakt. En als je voor een ander net zo blij kunt zijn als voor jezelf, ja, dan heb je zoveel meer blije momenten in je leven. Ja, onthoud dat en maak het beste ervan vandaag. Meho Ami Jerame, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van elke heerlijke Ghana die ik hier zo gereed heb staan op mijn plek.

prachtig mooi gezongen, de stem van Jobin Nautial samen met Andra Mitra. Mohabbat Abna Azraha, Mohabbat Abna Pazbaha. Ja, laat de liefde dicht bij je stromen. Liefde is onze essentie. Goeda kahate, het is in Gods handen. Ja, en deze Ghana komt uit de film The Forgotten Army uit het jaar 2020. En nogmaals, prachtig mooi gezongen door Jobin Nautial samen met Andra Mitra on the vocals. Ja, en van het jaar 2020 gaan we weer eventjes verder terug in de tijd naar het jaar 2004 om precies te zijn. Ja, albumkanaam heet Tirike Sam. Organekanaam heet Pucho. Ja, de geweldige stem van, jawel, Adnan Sami.

Ja, prachtig mooi, de stem van Adnan Azami. Ja, een leuk weetje is dat hij een Pakistaanse diplomatieke ambassadeur was in 14 landen. Ja, en zijn ouders en broers die wonen in Houston in Texas. En hij is afgestudeerd aan King's College in Londen. En ja, hij werd de eerste persoon die Indiase klassieke muziek op de elektrische piano speelde. Ik heb het over Adnan Azami. Die hoorde je zojuist uit een nummer uit het jaar 2004, Pucho. Ja, en nog zoveel jaren later is het nog steeds genieten met Adnan Azami.

Ja, uit de film Crack is dit de stem van Vishal Mishra samen met Shilpa Rao on the vocals. Hai Gina Haram Kardia. Ja, zo heet deze Ghana. Prachtig mooi gezongen, een heerlijke Ghana. En nog meer hits zijn er uit deze film afkomstig. Maar ja, die hoor je een andere keer.

You are Ujala Radio Headlines. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Ook moeten de buitengrenzen beter bewaakt worden. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin uit Geesteren heeft binnen 24 uur 6000 euro opgeleverd. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto nadat hun auto eind juli in brand werd gestoken. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. En de melding over een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum blijkt loos alarm. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are. You are. You are.
2: Ujala Radio Headlines. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Ook moeten de buitengrenzen beter bewaakt worden. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin uit Geesteren heeft binnen 24 uur 6000 euro opgeleverd. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto nadat hun auto eind juli in brand werd gestoken. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. En de melding over een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum blijkt loos alarm. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Oezana Radio. Mail vandaag nog naar info@oezana.nl.
2: Raad Odin, Subha Al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
3: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala app.
1: Ojala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Hey you!

0: अरे अरे अरे अरे सुन सुन सुन सुन वाक्य कर हाँ जेली ब्रासा फेस यस फाज 1 इज volledig uitverkocht sold out हम बोलत रहली तो से तो हैव यू नो geen tickets dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 mooi seizoen in fase 2 te scoren wacht niet te lang want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog to jeldi kermosi jeli ghume jeli brasa fest ha 100 jeli brasa fest bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Chili, chili, chili, chili. Brasa fest too soon. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. En heb jij nog geen tickets? Took het tickets na ja. Toen ticket nageriedle waarde, al toen wacht ik erin. Of zoals ik het heb. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor afrit Hennevoetsluis 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna, Dheerhinga, Jessica, Kieren, Kedar en Mies Ansch.

Sunwalo, Sunwalo, Deer Mutke, wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar in programma, wat is juks, die is kanaam heen, Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

Our Sunuvalo, Brass Vesper, Reka Umer en Scott met Umer Waak te zijn, Rihanna en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brassafest.nl.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Nualo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Jullie een keer waas mee, gaan we afkussen naar de heer.

wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is op Rehekab hier op Ujalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

BrazaFest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Pariwarke zat aan Our Manoranjan Praapje. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arubi, Sujal Umrauke zat met Surya.

Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, Divek Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasafest, get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regeliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl. info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren.

0: is aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.
2: Hilame, hilame, hilame.
3: Tu mangi hilame, ha. Tu mangi hilame tu chali brasa fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Ham tussen bullet trilly toch? Heb jij nog geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, toe behoudernakker. Draai nakker, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldiker, chali gomina, chali hilawe, chali brasafes. 100 toe jayir brasafes toch? Bestel nu via www.brasafes.nl.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank binnen Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Een Limburgse sportschool heeft 2 bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door een lidmaatschap te weigeren. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. En aanhoudende droogte sluit Nederlandse waterwegen, waaronder de parksluizen in Rotterdam en het Twentekanaal bij Eefde. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: कल सुबह और शाम फिल्म रामपुर का लक्ष्मण उजाला रेडियो पर आप सुने हैं।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank binnen Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Een Limburgse sportschool heeft twee bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door een lidmaatschap te weigeren. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. En aanhoudende droogte sluit Nederlandse waterwegen, waaronder de parksluizen in Rotterdam en het Twentekanaal bij Eefde. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.

Met Kieran Kita, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
4: Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Bakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Bakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं।

op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

सुन, तू कान खोल के सुन, तू मोई से सुन, हाँ सुन ना, Chili Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Ormanga hojega. Dus toen na wacht ik er. Esuga, toen na wacht ik er. Toen jellyker, jelly gume, jelly brasaves. Brasaves. Bestel nu via www.brasaves.nl.

0: irriteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luk sun rahe Ujala Radio ka program.
3: Nee.

0: is Ujala Life.
1: Ujala Life.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines.
4: Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. En een Limburgse sportschool heeft twee bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door hun lidmaatschap te weigeren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
5: You are. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Ai, ai, ai, suku, suku! Ai, ai, ai!

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. En een Limburgse sportschool heeft 2 bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door hun lidmaatschap te weigeren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gazastad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gazastad. Productiebedrijf CTM heeft een AI-label geplaatst op een recente Instagram-video van AI-presentatrice Jess van de Kids Top 20. Dit gebeurt uit verantwoording naar de kijkende kinderen, niet vanwege nieuwe EU-regels. Oud-presentatoren Stephanie van Eer, Monique Smit en Mathieu Hinzen uiten eerder al kritiek op de AI-presentatrice. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank binnen Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kef.
4: Hi everybody, this is Malaika Arakhan.
5: Hi, I'm Mehul Farakhan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Mijn Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Ayo, and this one is a dance.
10: Arisun, too soon. Hey, jij ook. Soon. Mooi seizoen. Ha, Chili Brasa Vers. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To mooi seizoen, hega. To Jaldiker. To draai nakker. Chili Gume, Chili Brasa Vers. Ha, Chili 100 Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl. Millinge Tumse. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Ujala Radio, DAB Plus per. Des bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye. Tu jaan hai to Ujala Radio.
12: Ujala ke all time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. सुनिए और गुनगुनाइए।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Productiebedrijf CTM heeft een AI-label geplaatst op een recente Instagram-video van AI-presentatrice Yes van de Kids Top 20. Dit gebeurt uit verantwoording naar de kijkende kinderen. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. En Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers, 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex at Vika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnyer, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwaki Nag, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hai, door Salgren hai. Of ga je trouwen? Door Viva honne wale hai, door Shadi honne wale hai. Ya kisi ka mundne sanskar hai. Ujala Radio per vermaais aap de sakte hai. 15 vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. Twee dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, boeken Iran en Oman vooruitgang in hun onderhandelingen over de straat van Hormuz. Een definitief akkoord is er nog niet. De Verenigde Staten willen dat de strategisch belangrijke zeestraat zo snel mogelijk weer wordt opengesteld voor scheepvaart. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ojala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं ओजला रेडियो और ओजला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो ओजला रेडियो
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ojala.nl.
1: Zoen, zoen, zoen, zoen, zoen, tu mooiste zoen, Chelly Brassafes, Brassafes, yes, yes, yes, Chelly Brassafes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinakker, wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na, ha, ha, bolila toch, toe Jeldiker. Chelly Gume, Chelly Brassafes. Brassafes. Bestel nu via www.brassafes.com.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers waaronder een minderjarige werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de vierde persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato din, aap hamse baat kar sakte hain, aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808 Ujala Radio ke WhatsApp number hai.
4: अरे अरे रे रे सुन सुन सुन भाऊजी सुन चेरी ब्रासा फेस फास 1 इज volledig uitverkocht en sold out dus heb je nog geen tickets तो भैया से बोल ना भैया से बोल भाऊजी तू मांगे जाए ब्रासा फेस दन इज दिस दी कांस ऑन द अर्ली बर्ड टिकट्स इन फास 2 टू स्कोर भाऊजी सुन तू वक्त ही ना कर तू देर ना कर want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog तू जल्दी कर भाऊजी भैया से बोल ना चली घूमे चली ब्रासा फेस Brasafest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

दुनिया पक्की फोर।

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Bij Callands Oog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callands Oog en Grote Keten. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. En volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio boeken Iran en Oman vooruitgang in hun onderhandelingen over de Straat van Hormuz. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden.
2: Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Tu jani het toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. En volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio boeken Iran en Oman vooruitgang in hun onderhandelingen over de Straat van Hormuz. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.